0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeiemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Thijs.
1: Pompie.
0: Nu vrijdag.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.

Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
3: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in het pers.
2: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
2: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

de bekendste yeah uit de voorbije 50 jaar popmuziek. Er zit er maar één keer in, hè, die yeah. Hoewel velen anders denken, dat hoor je op van die vijf. En dan wordt er telkens gejaaid, terwijl het nog niet tijd is om te yeah'en. De late great Brad Arnold, dat was de zanger van Three Doors Down, is gestorven in februari. Hè. Een hele goede morgen, welkom bij Willy.

0: Goedemorgen, het is woensdag 15 juli. Een kwart van de zomervakantie hebben we al achter de kiezen. Het was vooral een warm kwart, maar er komen koelere dagen aan. Als je dus dringend nog eens moet gaan sporten, bijvoorbeeld. Dit weekend wordt het een stukje aangenamer. Ik zelf vind slapen al een behoorlijk fysieke inspanning deze dagen. Slapend, zwetend in slaap vallen en zwetend wakker worden. Wat gaan we doen voor de rest? Vandaag zitten we niet in Leuven. Het heeft geen zin om af te komen. Morgen weer wel natuurlijk. Morgen ben je meer dan welkom met onder andere Jen, die een intieme live-sessie komt spelen op ons terras. En s'avonds is er Comedy Night in Leuven in de tuin van M. Met David Galle en Gunter Lamoot en Iwijn Segers.
1: De zomer van Willy.

0: Lola Young en Dealer. Straks na 8 uur de nieuwe van Queens of the Stone Age.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot

vorig weekend nog in Brugge. Aan het Middenwaterpark, editors en call it in. Alweer vooruitblikken naar dat volgende festivalweekend, komend weekend. Rockherk bijvoorbeeld, of Tomorrowland, of waar trek jij heen dit weekend?

0: een lied over auto's dat niet over auto's gaat. Die Prince, je moet hem niks leren.
1: De zomer van Willy.
0: Ik zei het al, vandaag zitten we voor de verandering niet in Leuven, want het is woensdag. Morgen en overmorgen ben je daar wel weer meer dan welkom natuurlijk. Dan komen Jen en Danny Blue spelen morgen op ons terras in Leuven aan M. Kom gerust eens iets drinken, het zal nodig zijn, ook morgen. Al even vooruitblikken naar dinsdag, komende dinsdag, onze nationale feestdag, 21 juli. Die nationale feestdag die kan je lummelend, snuisterend komen doorbrengen in de tuin van M, want we houden weer een rock- en rommelmarkt. Gratis friet is middags, echt waar, tussen 12 en 2, dinsdag. Maar ook heel wat kraampjes die worden opgesteld met boeken die verkocht worden. Een tattoo die je kan laten zetten door Tattoo Yaya, dat is de vriend van onze Sien Wijnands. Je kan concertfoto's kopen van Nathan Dobbelaar, die maakt echt prachtige portretten van concerten. Concerten en van artiesten, dus zeker eens checken. En dan een absolute must-see. Luc Jansen die komt met een deel, een groot deel van zijn platencollectie op onze rock- en rommelmarkt staan komende dinsdag. Daar gaan parels tussen zitten, dat weet je zo.
1: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.
0: En vergeet die gratis frieten niet natuurlijk. Dinsdag tussen 12 en 2 in de tuin van M. Dat gaat daar stevig ruiken naar frietvet. Maar wel heel goede koopjes te doen, denk ik, op onze rock- en rommelmarkt. Alle info op willy.radio, dat weet je. Dit is Sam Fender. Goedemorgen.

zesde metalen naar de Wuppe. 7:15. Alweer een dag vol kwalijke UV-straling. Die genadeloze verbranding van uw schedel en uw neus en uw hele aangezicht. Daar moeten we dringend iets aan doen. Er is voorlopig nog geen Willy zonnecrème op de markt. Dat is een kwestie van tijd, dat weet je zo. Maar omdat we bij Willy wel erg inzitten met de gezondheid van al onze Willys, ook met die van jou, doen we alvast graag een hoofddeksel cadeau. Ben Krabbe komt dat te overhandigen. Als jij weet welk hoofddeksel dat is, 3 letters in de Willy-app moet je die sturen. De tip is dus hoofddeksel.

een pad op je hoofd? Dat lijkt me geen goed idee, Yuri. Geert die stuurt in de app. Omdat er nog geen Willy zonnecrème is, gebruik ik de Red Hot Willy Pâté. Dat zou ik niet meer doen, beste Geert. Ik stuur je een

0: altijd als dit op de radio is, gaat mijn arm haar recht staan. Prachtige stem, hè? David Berman, de late great David Berman, had Silver Juice met Stephen Malkmus. Als dit is de Purple Mountains, heeft hij slechts één schitterende plaat gemaakt in juli 2019. In augustus zou hij zichzelf van het leven beroven. Purple Mountains, All My Happiness Is Gone.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goedemorgen. In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
4: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkopen. Klein aan af te bouwen.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
5: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest. Moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
6: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters. De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

vanavond Engeland-Argentinië. Een herhaling misschien van de hand van God met Maradona, maar dan in de versie van Messi. Spanje neemt het zondag op tegen ofwel Engeland ofwel Argentinië in die finale van het WK. Je hebt het net gehoord. Er is een halftime show met Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en BTS. 11 minuten lang gaan zij tijdens de rust het beste van zichzelf geven. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en BTS op 11 minuten tijd. Dat gaat wat geven. Oeh, en dit komt er nog achteraan ook. Een slotceremonie.

een van de beste, misschien wel het beste nummer van Pixies. Maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk. Ooit nog basgitaar leren spelen met dit nummer. Dat lukt vrij vlot. Als je eraan wil beginnen, oefen op Gigantic. Herinneringen ophalen, het kan. Maar ook nieuwe dingen ontdekken van de Sheila Divine. Ze komen naar ons land 2 keer volgende week. 24 juni in Leuven op Beleuvenissen, een gratis festival. En ook Rock Olme doen ze aan, dat is op 25 juli. Dit is de Sheila Divine, Life is Fragile.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.

Als je de nieuwe single van Queens of the Stone Age nog niet gehoord hebt, moet je zeker blijven luisteren. Want hij komt er zo aan. Amai, die nieuwe single van Queens of the Stone Age lijkt wel erg op Intergalactic Lovers. Nee, hij komt er na deze aan, die nieuwe van Queens of the Stone Age.

0: woensdag 15 juli, 8:30 op Willy.
1: De zomer van Willy.
0: En je hebt het misschien zien passeren op de socials. Gisteren Queens of the Stone Age hebben een nieuwe single uitgebracht. Ze zijn volop bezig aan een zomertour als uit de kluiten gewassen support act voor System of a Down en Foo Fighters. Je kent dat wel van die shows waar het voorprogramma de main act naar huis speelt. Daar zijn Queens of the Stone Age mee bezig nu. Vorig jaar deden ze hun wat duistere, ingetogen catacombs shows in Parijs en in de rest van de wereld. Ook in de Koningin Elisabethzaal ging het er wat rustiger aan toe, weet je nog, in Antwerpen. En de nieuwe single van Queens of the Stone Age zat toen ook al in die Catacombs setlist. Het nummer heet Easy Street. Geen luide gitaren, integendeel. Rustig nummer met rustig gitaarwerk. En wel een speciale videoclip die erbij komt. We zien een feestje aan een villa met zwembad. En een hoop rare figuren, onder andere Josh Homme, die door de buren weggepest worden. Je moet maar eens checken. Het is met een afgehakt hoofd en rondspuitend bloed. Helemaal niet in de sfeer van het nummer eigenlijk. Want die is behoorlijk ingetogen. Laten we eens luisteren naar de nieuwe Queens of the Stone Age. Dit is Easy Street.
1: De zomer van Willy.

vraagt zich af of Pommelien de tweede stem doet. Op de nieuwe Queens of the Stone Age. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Nee, het is Nikki Lane, country artiest. De Easy Street, de nieuwe van Queens of the Stone Age.

Lenny Kravitz. Ja. En zo meteen gaan we een beetje een speciale verjaardag vieren. We vieren een verjaardag van iemand die er niet meer is. Een muzikale verjaardag. Elke reden is goed om Joy Division te dragen.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt, min 55% op trostomaten.
3: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Billy. Live music matters.
1: Het is woensdag 15 juli, kwartje van de zomervakantie achter de rug. Maar woensdag 15 juli is veel meer, zeker in de muziekgeschiedenis. Je kan het je maar moeilijk voorstellen, maar Ian Curtis die zou vandaag 70 geworden zijn. Geboren in 1956 op 15 juli. Mocht hij zichzelf niet van het leven hebben beroofd in 1980 natuurlijk. Ian Curtis, fantastische muzikale figuur, getroubleerde mens, dijk van een stem en teksten waar je boeken over kan schrijven. Dat is ook gebeurd en er is dan nadien ook nog een documentaire over gemaakt. Een verfilming, Control, van Anton Corbijn. Als je die docu nog niet gezien hebt, maak er werk van. Het is de eerste grote film die Anton Corbijn maakt in 2007, als ik het goed heb. Maak er eens werk van. Zijn 70ste verjaardag vandaag is een mooie gelegenheid. Music matters. En ik zei het al, elke gelegenheid is goed om Joy Division te draaien. Voor de 70ste van Ian Curtis. Transmission. Goedemorgen, welkom bij Wien.

Geen docu, natuurlijk wel een film, Control, van Anton Corbijn over het leven. Het getroubleerde leven van Ian Curtis. Hij zou vandaag 70 geworden moeten zijn.

0: dit is dan het moment waarop je een jolig mopje maakt op de radio over de huidige klimatologische omstandigheden. En dan Alidov refereert aan dit nummer natuurlijk. Maar kijk, het is 9 uur, het is tijd voor nieuws.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waarop men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
2: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
4: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
2: Gisteren besliste de burgemeester en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
5: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
2: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters. De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

50% van Compact Disc Dummies. Lenny en Tambourine en neemt een metershoge tambourijn mee op het podium. Als je hem kan checken, zeker eens doen. Geniaal nummer toch van Lenny. Zometeen een heerlijk rustpuntje op je woensdag voormiddag met Portishead. Eerst even stevig rechtdoor met een oude van Blur, dit is Crazy Beat.

ooit eens een paaldansact gezien op Pukkelpop, op Boulevard Bizarre. Weet je, dat rariteitenkabinet, dat rariteitenhoekje in de buurt van het Reuzenrad op Pukkelpop. En dit nummer was de soundtrack. Sindsdien moet ik altijd aan palen en blote benen denken bij dit nummer. En aan lenige vrouwen. Zou Beth Gibbons lenig zijn?

0: Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
2: De zomer van Willy.

denk het wel, hè? Dat lukt toch? Als je dit hoort, tenminste, Supergrass en Pumping on Your Stereo. Het is een hele drukke zomer voor Dressed Like Boys. Met op de bas onze Giel van Turnhout. Hier bij Willy, die speelt bas bij Dressed Like Boys. Heeft al heel wat concerten gespeeld. En komend weekend moet Herk de stad eraan geloven. Rock Herk, daar speelt Dressed Like Boys dit weekend. Er is hele

Er was een leven na Roxy Music. En wat voor een, Brian Ferry, Let's Stick Together. Op Telkamp dan met De Mens en Helena Cazar. Dit is Nederlands, toch? Nederlands?

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: Vilvoorde Calling in plaats van Leuven Calling. Of nee, London Calling.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Vandaag is woensdag, dus vandaag zitten we niet in Leuven. Morgen en overmorgen weer wel. En Jen komt morgen langs. Jen, short voor Jente Neefs, in een vorig leven. Gitariste bij onder andere Pommelien. Maar Jen doet het nu solo. Een tijdje geleden was ze een van onze beloftes hier bij Willy. Dit najaar komt haar debuutalbum uit. Dat gaat ze voorstellen in de AB in oktober. Maar morgen komt ze dus uit het Verre Brugge naar Leuven. Rond 4:15 kan je Jen aan het werk zien en horen op ons Willy-terras aan M. Gekoeld drankje erbij. En s'avonds bleef hij blijven hangen in de tuin van M voor een gratis comedyavond met David Galle en Gunther Lamoot. Geen grap, ook Iwijn Segers zal van de partij zijn. Wordt lachen. Rond 4:15 dus eerst Jen kijken op het terras aan M. Dit is Jen, Picture Perfect.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

wat Mark Oliver Everett, oftewel Ivan Eels, zegt. Het is een mooie dag met mooie muziek op de radio natuurlijk, straks tussen 10 en 11. Kies je die muziek zelf op Willy, dat weet je, dat doe je middels de Willy-app. Als je nog zomerlectuur zoekt, Things the Grandchildren Should Know, fantastisch boek van Mark Oliver Everett, de zanger van Eels, zeker aan te raden als zomerlectuur. Things the Grandchildren Should Know.

M83 Midnight City, maak er een mooie woensdag van. Heb je een half dagje? Doen we daaraan in de zomervakantie? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop voor jou in elk geval van wel. Zometeen is het aan jou om de muziek te kiezen tussen 10 en 11 met de Willy app. Daarna is Iwijn er voor jou en daarna is Annelies er ook nog voor jou. Geen paniek dus, en goede muziek is er ook nog altijd. Hier is nog Pelican Dealer Fever Season.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeiemorgen. Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. Eén iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
2: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden door de hitte. Debbie Wilmsen.
4: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en zeg echt een kwestie van goede afspraken maken.
2: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music Matters.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes,
3: Bombi,
2: nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké. Okay.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
8: de Vos Lemmes. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Van 10 tot 11,
11: kies je de muziek zelf.
10: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Een goeiemorgen. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
5: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kankerdroogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
4: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. Dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport, vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. En ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder, dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
6: En ik heb al direct goed nieuws voor de festivalbezoekers.

vijf na elf en welkom bij de zomer van Willy. We zitten niet in Leuven vandaag, nee, gewoon in de studio. Maar ik heb wel bijzonder nieuws, want op donderdag 20 augustus zal een band die u net heeft gehoord op Pukkelpop spelen. Jawel, Deus staat op 20 augustus op Pukkelpop. Mo en Isaac Rue komen daar ook langs. En nog 26 andere artiesten zijn bekendgemaakt. Dat moet je maar checken op pukkelpop.be. Dat denk ik toch dat de website is. Maar Deus staat dus op Pukkelpop en daar wil je toch bij zijn. Dit is The Jam, dat is met Paul Weller. En That's Entertainment.

Een terecht bericht in de app van Geert. Allee, Deus, spijtig, maar wij komen naar Sons kijken bij jullie. Ja, je kreeg ze net, hè, Sons met All Gold. Maar die staan natuurlijk ook op 20 augustus op een podium. En dan nog eens op het Willy-podium bij M. Leuven. Ja, daar kan je natuurlijk ook naartoe als je niet meer aan tickets zou geraken voor Deus op Pukkelpop. Of als je gewoon liever Sons wil horen, wat ik volledig zou begrijpen. En de Red Hot Chili Peppers. Give it away. Maar je schrijft

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot

Molokko, the time is now. En the time is now ook voor Phoebe Bridgers. Want die is terug met een nieuwe single. Dus daar zal ook wel een album zitten aan te komen. En daar ben ik heel blij mee. Een van mijn favoriete vrouwelijke artiesten. Niet dat er onderscheid moet worden gemaakt, maar het is wel een vrouw. Het was ooit een meisje en dat liep dan even fout met Ryan Adams. Heb ik ooit ergens gelezen, maar alles is goed gekomen. Of toch met haar. Dit is Lost Boys, de nieuwste single van Phoebe Bridgers.

0: Roxanne is een hoer, maar laat dat de pret niet drukken. De police staat gelukkig achter ons. Gisteren kwam Marble Sounds langs op het terras van M. Leuven, waar we de zomer van Willy vieren, hè. 2 maanden lang, maar dus niet op woensdag. Nu zit ik in de studio. Maar laten we nog eens luisteren naar Marble Sounds, want die klonken geweldig.
1: Zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in M. Leuven.

long ago, a certain age seemed very far away. I remember

Ja, Marble Sounds live van op het terras in M. Leuven. Misschien wat steviger dan u verwacht van Marble Sounds. Hè? Not All Is In Vain was dat. Morgen komt er nog een band langs, Danny Blue. Die komen bij mij tussen 12 en 1. En bij Annelies komt Jen langs. Je weet wel, zij speelt ook gitaar bij Pommelien Thijs. Maar heeft haar eigen band, Jen. Zeker de moeite waard. Dus kom eens naar het terras van M. Leuven, waar we zitten. Hè?

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

Zoveel liedjes die over een zaterdag gaan. Dit was Sam Fender met Saturday. Het is 11:45 en ik heb een oproep, namelijk wie wil er meedoen aan de M-quiz? We zitten dan wel niet aan het museum in Leuven, maar we doen wel van quizzen. Stuur M-quiz in de app als je wil meedoen, want dan bel ik je straks omstreeks 11:45 en quizzen we voor een tote bag, maar misschien ook een Willy Marcelleke. En als je maar één antwoord juist hebt, dan krijg je toch nog een sticker. Dus M-quiz in de app. En wie weet ben jij straks mijn kandidaat. Dit zijn de Fun Loving Criminals met hun anthem The Fun Loving Criminal.

Podcast Dinner Party. Met Sinner, want dat zijn we natuurlijk allemaal. Wie gaat er mee quizzen met de M-quiz? Stuur M-quiz in de app en dan word jij er misschien uitgekozen om straks te quizzen en kan je een toadbag winnen, maar wie weet zelfs een Willy Marcelleke en een toadbag. En als je maar één antwoord juist hebt, een sticker. Toch ook niet slecht, denk ik dan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het effect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En dieseltanken wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen. De onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
4: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kankerdroogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
2: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het zelfs nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen het natuurlijk van tijdens het American Football. Tijdens die show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters.

enjoy the silence. Of ook niet. Want morgen komt Danny Blue naar het terras van M. Leuven. En Jen in de namiddag. Daar wil u misschien bij zijn. Vorige week was Admiral Freebie op M. Leuven. Ik zeg op, want hij stond daar op het grasveld naast het museum met 1000 toeschouwers. Admiral Freebie was ons openingsconcert van de zomer van Willy. Maar één nummer heeft hij niet gespeeld, namelijk dit geniale The Hunger van op Raw Fun, zijn nieuwe album. Dus daarom draai ik het hier nog eens.

0: Ja, op dit uur slaat er al eens een hongerke toe. Admiral Freebie and the Hunger uit zijn nieuwe album Raw Fun. Het is tijd om te quizzen.
1: De M-quiz.
0: En dat ga ik doen met Diet. Dag Diet.
2: Dag iedereen.
0: Want zo is jouw naam, maar niet officieel, hè?
2: Niet officieel, nee.
0: Vertel eens, hoe is je naam volledig?
2: Ah, mijn achternaam is Dietrich.
0: Ah, ik dacht Dieter, Dietmar, maar het is Dietrich.
2: Nee. Dat is nog moeilijker.
0: Oké. En van waar komt die naam?
2: Dat is
0: nog geen quiz, hoor.
2: Ik weet het. Dat is eigenlijk van een coureur van Dietrich Touro. Die zou in de jaren, begin jaren 80 een goede coureur geweest zijn.
0: Ah, oké. En uw ouders hebben u daarnaar vernoemd?
2: Voilà, inderdaad.
0: En wat is jouw geboortejaar, als ik dat mag weten?
2: Ik ben van 81.
0: Ah, prachtig, prachtig. Allee, ik ben van 80, maar 81. Dan zijn we van dezelfde generatie.
2: Het is dat, hè.
0: Ik heb drie vragen voor jou. Het is niet echt... Alhoewel, ja, er zit ook wat 90's tussen. Ben je er klaar voor? Je weet het, je kan een toteback, een Willy Marcelleke of een Willy sticker winnen. Waar ga je voor?
2: Ah, voor de toteback, hè.
0: Ja, uiteraard. Ja. Oké, de eerste vraag, Diet. Welk lied zingt Stevie Wonder? Dat is een rare vraag, hè. In 2003 hebben zijn zoon en broer er een hip-hop variant van gemaakt. Ja, welk lied zingt Stevie Wonder? Hier natuurlijk. Ik ga jou een fragmentje laten horen.

0: Jadid, weet je dat?
1: Ik denk Smile, kom maar.
0: Nee. Ja. Zijn zoon en broer hebben er dus een hip-hop variant van gemaakt. Zegt dat iets? Nee? Ik geef je nog één kans.
1: Nee.
0: Oké, jammer genoeg. Nee, het was fout. Het was Master Blaster.
1: Nee. Dus ik kon niet opkomen.
0: Niet erg. Dan kan je nog de toteback en een Willy sticker winnen. Welke artiest met veel controverses in de jaren 90 en Nillies heeft inspiratie gehaald bij een Amerikaans sekssymbool en seriemoordenaar, die twee dingen samen dus, om zijn artiestennaam te maken? Ah ja. Ja, ik moest er zelf even over nadenken, maar ik denk dat ik het weet.
1: Jeffrey Dahmer, een
0: 90s artiest die in zijn naam een Amerikaans sekssymbool en een seriemoordenaar heeft gemengd. Dat is ook zijn volledige naam dan, die twee tezamen. Er was ook... Ik heb nog één tipje gegeven. Er was ook verwarring dat hij misschien Paul in The Wonder Years speelde.
1: Ho,
0: nu maak ik het alleen maar moeilijker.
1: Ja, nee. Kan het niet meer.
0: Het was Marilyn Manson.
1: Marilyn Manson, inderdaad. Ja.
0: Je kan enkel die nog een sticker winnen.
1: Ja, dat is ook goed, hè.
0: Welke musical is gebaseerd op de liedjes van ABBA?
1: Dat is je niet echt mijn favoriete genre, natuurlijk.
0: Dat is een hele bekende musical.
1: Ja. Mamma mia.
0: Ja, amai, dat heb je spannend gemaakt. Als nog een sticker binnengrijf, Diet. Proficiat. Yes.
1: Dankjewel.
0: Je mag gerust
1: goed, hè?
0: Ja, je mag gerust nog eens meedoen, hè, in de loop van de week of volgende week. Oké, bedankt om te luisteren en de sticker wordt opgestuurd.
1: Dankjewel, ik maak een plaatsje vrij.
0: Salutjes, Diet.
1: Doei. Dag.
0: Dit is Stevie Wonder en Master Blaster. Jammin' tussen haakjes. Wil je zelf meedoen aan de quiz? Dat kan terug morgen. En dan roep ik op om M-quiz te sturen in de app. En dan kies ik jou er misschien uit. En wie weet, win jij meer dan een sticker? Diet, die kreeg enkel een sticker. Maar er is ook nog een toteback en een Willy Marcelleke te winnen. Maar dat is voor morgen.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Enkel Prince kan het publiek oehoehoehoe zo laten meezingen. Lijkt er een beetje op, hè, op die oehoehoes van Purple Rain. De grootste hit van Stijn Meuris van God los. Niet met Noordkaap, maar met Monza.

Geen idee waarom Freddie Mercury dit als titel heeft gekozen. Tie Your Mother Down. Om wat te doen. Ja, ik ben niet echt mee met deze Queen. Met andere Queens wel, maar met dit nog niet. Tijd voor Slow Hands van Interpol. Maar je krijgt er Sylvie Kreusch bovenop met haar Comic Trip.

0: mannetjes.
1: Bombi.
0: Nu vrijdag
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Gamma. Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Code Yellow.
6: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: onlangs op het podium van Gent Jazz. Brown Eyed Girl van Van Morrison, want dat heeft hij daar nog eens gespeeld. Hij speelt niet zo vaak hits, maar daar in Gent heeft hij het toch gedaan. Gisteren bij ons was Marble Sounds te gast, maar ook in de namiddag bij Annelies Lightspeed, een belofte van Willy geweest. We gaan even luisteren hoe dat klonk.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Ze zijn het zelf beu gespeeld, maar ik vind het wel behoorlijk fris klinken nog, eigenlijk, die Creep van Radio. Het was nu wel al heel lang geleden, meestal zet ik het af. Dat kan er ook mee te maken hebben. Gisteren was Marble Sounds te gast en Lightspeed, hier hoorde je net nog voor Radiohead. Morgen is het de beurt aan Danny Blue en Jen, die komen langs overdag op het Willy-terras bij M. Leuven voor de zomer van Willy. Misschien wil je ook afkomen en dan kan je het live zien en anders hoor je het natuurlijk via de radio. Ik heb Yard Act klaarstaan, maar ook Ting Tings en dan zijn we alweer het nieuws van 1 uur.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het effect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal 2,15 euro per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Walk This Way van Run DMC en Aerosmith. Hoe zou het met Lola Young zijn? Ik ben wat ze noemen een jonge boomer, dus ik ben nog niet helemaal mee. Hè, of ze nu wel of niet terug aan het optreden is. Misschien kan jij het mij laten weten in de app als je geen jonge boomer bent. Goed gevonden, hè? Ik ben dus een boomer, maar ook nog een jonge boomer. Dus toch een manier om op een manier jong te zijn. Net zoals Lola Young. From Down Here. Daarna Mr. Jones op bezoek van de enige echte Counting Crows, die afgelopen weekend nog in het OLD stonden.

0: stars.
1: Normaal ging ik de man met de ananas op zijn hoofd, zo noemden we hem in de jaren 90, Adam Duritz van Counting Crows, interviewen afgelopen zaterdag in het OLT, maar meneer Duritz had keelpijn en moest dan 's avonds nog spelen. Hè. Dus dat is niet doorgegaan, maar wordt vervolgd.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches

als er gemodereerd moet worden, dan moet je naar Florence and the Machine, blijkbaar. Om 11 uur kwam het binnen. Deus speelt op Pukkelpop op donderdag 20 augustus. Dat is natuurlijk helaas zonder Mauro Pawlowski, maar die heeft zijn eigen album uit sinds kort. En daar staat deze op. Maintain the love.

Psycho Killer van The Talking Heads. We moeten het doen met David Byrne solo, maar dat is meer dan de moeite. Dit weekend is er Rock Herk en die hebben heel wat grote namen kunnen strikken. Portland komt daar langs, Psychonaut, Amen-Ra, het stevigere werk dan. Allee, behalve Portland. Sylvie Kreusch is er ook te zien. Fat Dog, dat is mijn aanrader voor jullie. Vrijdag is dat om 10:50 in de club. Dat zijn uiteraard Slackers. Maar Basement Jax is er ook te zien. En Channel Zero, Hivis. Ja, u moet het programma maar eens checken op rockherk.be. En wie er op zaterdag de hoofdvogel mag afschieten, dat is deze band. Manic Street Preachers. Wij draaien Little Baby Nothing. Maar alle hits komen langs op Rock Herk, nu zaterdag.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Pompie,
4: nu vrijdag
5: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Hehe.

Dat was lang geleden, hè? Rancid en Time Bomb. Ik heb Barbaric voor u van Blur. Dat stond op hun comeback album in 2023.

Gisteren of eergisteren stuurde een luisteraar dat mijn stem hem doet denken aan de stem van Damon Albarn. Ik vraag me af of dat dan is als ik zing of als ik presenteer. Ik beschouw het als een compliment. Barbaric van Blur was dat, die in 2023 plotsklaps een comeback maakte. En in hun zog was er eigenlijk een hele Britpop. Comeback, hè? Want Oasis was er dan terug en Pulp en Suede. Zo zie je maar. Ik heb The Free voor u, maar ook Rammstein. Dat is met gitaren. Dat is wat we hier doen bij Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In Beelze Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achterop de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
2: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En sportrodeduivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen jaren bij Lille in Frankrijk. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Een van de allergrootste belpopklassiekers ooit gemaakt, Hard Times van de Scabs. Misschien valt die eer ook ooit de Haunted Youth te beurt. Dit is Forget Me.

Bijna een even goede gitarist, die van The Killers dan, met Caution, als The Edge van U2, want daar gaan we naar luisteren. Sweetest Thing was blijkbaar, of dat herinner ik mij toch zo, eigenlijk gewoon een B-kantje of een vergeten nummer. En dat werd dan uitgebracht en een van hun grootste hits. Herkenbaarheid, troef. De poppiekant van U2.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

Die Violet, Violet Grohl, die zong iets over een G-spot. Ik heb het wel gehoord hoor, Violet. Ik ga het zeggen aan je papa, want dat is natuurlijk Dave Grohl van de Foo Fighters. Hooverphonic is terug van nooit weg geweest, dacht ik. Maar alweer met een nieuwe oude zangeres. Zo zit het denk ik in elkaar. Ik weet wel niet meer wie het is ondertussen, maar ik denk dat we ze nu gaan horen zingen.

0: Otto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
4: C-c-bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is ze.
8: De Vos Lemmes.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: De Kleine Prins, misschien een boekje dat Annelies Orrie al ooit heeft gelezen of anders met haar kinderen?
1: Mijn man heeft dat ooit voorgelezen voor mij zelfs. Oh, dat is zo ik ga dat meepakken op vakantie binnenkort. En dan mag hij dat nog eens doen gewoon.
0: Dat voorlezen voor jou?
1: Voor ons alle drie, hoe tof is dat?
0: Het was natuurlijk over Prins, de zanger. Hè, dat
1: ja,
0: ik,
1: ja, ja, ik ben mee.
0: Goed zo, goed zo. Annelies is mee, dames en heren. Ze neemt het zo meteen over, niet van op het terras van M. Leuven, maar wel hier in de airco-gevulde studio van Vilvoorde. Hoe gaat het ermee?
1: Wel, goed, Iben, maar ik heb dus vragen voor u. Want ik ben tegen al mijn vrienden aan het zeggen, donderdagavond, comedy night bij ons in Leuven, in de tuin. David of David Galle, voor alle duidelijkheid.
0: David Galle, uit Brugge, Annelies.
1: Zie.
0: David Halle.
1: Het is alle twee, het West-Vlaams. Hunter Lamoot is dat ook een beetje West-Vlaams. Maar dus, ik heb die alle twee nog nooit live gezien, dus ik weet niet zo goed wat ik er maar moet verwachten. Thomas Smit, dat weet ik nog, dat was WD40. Ja, vond ik heel cool.
0: Heel erg roepen ook, al omdat iedereen het zou verstaan. Dat gaat David Galle niet doen, want die heeft mij gisteren gebeld. Die had gewoon een technisch vraagje. Bij deze geef ik het mee aan de mensen daar in Leuven. En hij heeft een monitor nodig. Want je roept natuurlijk minder, dat is bij ons ook, als we ons eigen horen. Maar David Galle is echt prachtig. Is 20 jaar bezig, of 25 jaar. Doet een best of in heel kort, in een half uur.
1: Ik ben een laadbloeier, wat comedy betreft.
0: Hij is de winnaar van de tweede Comedy Casino Cup op Canvas ooit.
1: En Gunter Lamoot ken ik eigenlijk vooral van een tv, maar ik heb nog nooit de ganse show gezien van hem.
0: Dat is You're In For A Treat, maar het past heel goed bij Willy. Het is heel rock'n'roll. En ik weet dat zijn nieuwste show, maar die moet hij nog schrijven, dat daar toch het thema hoe zal ik het beleefd zeggen? Het is onmogelijk om te doen, alhoewel, De flatulentie. Ja, dat is een mooi woord.
1: Dus ik en mijn man, wij moeten zeker komen.
0: Ja, iedereen mag komen. Ik ga het ook wat aankondigen. En, heel belangrijk, want dat hebben we vorig jaar ook gedaan, van 6 tot 8, dus dat is een soort voorprogramma, draai ik muziek en ga ik contact maken met de mensen die er al rondlopen, even kijken wat ze aan hebben.
1: Zo leuk,
0: En uiteraard enkel positieve vibes toewensen aan iedereen.
1: Dus jij gaat 2 uur draaien en dan de avond aan elkaar praten. Moet je dan zelf ook mop bedenken? Mee bezig?
0: Dat ga ik niet doen, omdat ik wil dat de mensen naar mijn show komen nog in het najaar. Dus ik ga wel flyeren.
1: Dat is goed. Maar dus de nieuwe show gaat van Gunter Lamoot gaat over scheten. En morgen gaat over mij heen laten komen. Ik ben benieuwd.
0: Maar er komen ook nog bands bij jou? Voor in de dag?
1: Ja, dat is waar. Jen komt bij mij langs. Leuk. Ja, Jen toch?
0: Ik zeg Jen.
1: Ik zal het eens vragen. Ik zal nog eens vragen wat dat ze wilt. Dus goed.
0: Maar ik ben heel benieuwd naar je. En bij mij komt Danny Blue. Dat was vroeger Danny Blue en de Old Socks.
1: Maar ik ken die niet zo heel goed. Jen ken ik wel goed.
0: Die speelt ook gitaar bij Pommelie Thijs natuurlijk.
1: Ja.
0: Tijd voor een van mijn favorieten. Daarmee sluit ik af. Kurt Vile, Hail Like a Child. Zometeen Annelies. Tot morgen.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Journalist Maarten Knuts.
4: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip, van die containers, is aangetast.
3: Daarna volgt er ook een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
5: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
3: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tennis. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gestaat. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en is er ook kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Live music matters. De zomerfamilie. Annelies Orie.
6: Vandaag is een mooie dag, want de volgende groep komt ook...

dag. Op die eerste festivaldag heeft Pukkelpop traditioneel vooral veel Belgen op de line-up. En er is veel om naar uit te kijken. Deus natuurlijk, die je net hoorde. Maar ook Isaac Rue, Alice May, die ik voor 4 uur nog ga draaien. Lenny en de Crack-ups. En wat ook heel cool is, de toetseniste en gitariste van de Haunted Youth, Hanne, die gaat ook plaatjes draaien onder haar alter ego Disco Hans. Lang verhaal kort, die eerste dag van Pukkelpop die wordt meteen stevig. En de volgende groep die komt binnen een paar weken dan weer 2 dagen achter elkaar in ons land spelen. Op vrijdag 7 augustus staan ze op de Lokerse Feesten en op zaterdag 8 augustus op Suikerrock. Fans van Editors, allen daarheen. En vergeet ook niet, op 30 oktober komt hun nieuwe plaat uit. Dat is op dezelfde dag als de nieuwe van Nickelback trouwens. Dit staat ook

Razor Light en America. En Amerika, daar werd gisteravond de halve finale van het WK voetbal gespeeld. En de Fransen hebben dus verloren tegen Spanje. 0-2 op hun doos. Wij verloren van Spanje met 1-2, dus eat this Frankrijk. Ja, dan hadden die Fransen mij en mijn vriendin afgelopen vrijdag maar niet moeten uitlachen toen België verloren heeft. Ja, het is karma. Ik heb trouwens net heel wat interessants gelezen over dat WK voetbal. Straks nog eens over hebben, want in Amerika kan precies een pak meer als ergens anders. Nu naar het nummer waarmee The Cure in 1988 doorbrak in de Verenigde Staten. Het nummer dat Robert Smith schreef over een romantische trip met zijn grote liefde Mary Poole. Ze trokken naar de kliffen in Zuid-Engeland. Als je nog geen vakantieplannen hebt, het schijnt daar heel mooi te zijn. En dit is trouwens ook heel mooi. Vooral live, The Cure en Just Like Heaven.

0: Blue Robin en Red. 30 juli dan speelt Blue Robin ook in de tuin van Museum M in Leuven op ons Belofte Festival samen met Salvia en Nimbus Card. Ik heb nieuws, jongens. Gisteren is er nieuwe muziek uitgekomen. Nieuwe muziek die we niet meteen hadden zien aankomen. En die eigenlijk ook echt wel wat anders klinkt dan we van die groep gewend zijn. Er zingt zelfs een country zangeres mee. Straks dan hoor je hier het gloednieuwe nummer van niemand minder dan Queens of the Stone Age.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
3: Dit is de zomer
4: van Willy.

0: Loser van Beck dus.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Gisterenavond was er ineens nieuwe muziek van Queens of the Stone Age met videoclip en al. Die videoclip die schijnt trouwens nogal de moeite te zijn. En grappig, want daarin slaat Josh Homme op de vlucht voor een stoet van buurtbewoners. Onder wie een brandweerman, een juggalo, een cowboy en zijn eigen bandleden. Uiteindelijk mondt die hele achtervolging uit in een huisfeest. Zo'n echte typische Amerikaanse homeparty. Dus als je die clip wil zien, ga vooral eens kijken. Ik herinner je trouwens even aan de sound die we van de Queens gewend zijn.

0: klassieker van Queens of the Stone Age, maar ik ga dus nu die nieuwe van Queens of the Stone Age, die toch wel wat anders klinkt, in première draaien hier op Willy. En ik stel voor dat je zo meteen eens laat horen wat je er nu precies van vindt. Ik ga straks een paar meningen voorlezen, dus als je een mening hebt over die nieuwe van Queens of the Stone Age, stuur die dan door in de Willy-app. Dit is hem, dit is Easy Street.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Inclusief backing vocals van country zangeres Nicky Lane. De nieuwe van Queens of the Stone Age, Easy Street. En ik had jouw mening even gevraagd van laat mij eens weten wat je van die single vindt, want die klinkt toch net ietsje anders. Theo uit Brugge die stuurt verdienstelijke poging. Ik vind dan wel dat er andere bands zijn die dit genre beter beheersen. Geef mij maar hun gitaargeweld. Nathalie stuurt ook apart, maar wel heel goed. Haar vriend is wel nog niet overtuigd, zegt ze. Geert die krijgt een David Byrne gevoel. Ja, dat zie ik ook wel. Zo later een oude Josh Homme, zo'n beetje zoals David Byrne, het zou kunnen. Bjorn die laat dan nog weten. Nieuwe Queens of the Stone Age, die kan voor mij zo in de kampvuurplaylist. Er zijn veel Willys die toch overtuigd zijn van die Easy Street, de nieuwe van Queens of the Stone Age. Maar ik heb die vraag om een beetje gitaargeweld wel gehoord. Dus ik dacht, ik pak iedereen mee op die Highway to Hell. Allee, ja, ik. AC/DC doet dat.

0: Leven Jack Black en Tenacious D. Zometeen krijg je Derek en de Domino's.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Music matters.
7: This is
6: Willy.

tijdstip. De zomer van Willy. Vandaag zitten we een dagje in Vilvoorde, maar morgen trekken we weer richting Leuven. Dan krijgen we de band Danny Blue en Jen over de vloer. Gisteren kwam Marble Sound spelen op het terras in Leuven. En daar leerden we bijvoorbeeld dat frontman Pieter meer houdt van bowlen dan van karaoke. En dat hij ook meer houdt van Taylor Swift dan van AC/DC. Maar wat ze vooral gedaan hebben, is live spelen. En dat klonk zo... Dit is Marble Sounds. Gisteren live op terras met Hear Me Talking.

Ma Liberté van Arno. En voor deze dame is het vive de zomer. Want ze mocht de Italiaanse band The Warning gaan vervangen op Rock Werchter. Dat heeft ze met verve gedaan. Heel veel goede recensies. En ze is nu ook toegevoegd aan

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
4: Live music matters.
6: De zomer van Willy. Annelies Oriep.

Kaiser Chiefs en I Predict a Riot. En nu een beetje stilte na de storm. De model die heeft al vaker bewezen dat hij met dit nummer hele festivalweide stil krijgt. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken op de grote kaai op 5 augustus, want dan speelt hij op de Lokerse feesten. Bij wijze van voorsmaakje Tom Odell en Another Love.

Walk Away van de Sisters of Mercy. Nu zondag kunnen we na een fijn weekendje rockherk met z'n allen naar de finale van het WK voetbal kijken. Maar daar is iets mee, want blijkbaar kun je dus ook naar Shakira, Madonna en Justin Bieber kijken. Voor de eerste keer ooit zal er in een voetbalmatch een typische halftime show zijn. Bij de Super Bowl is dat natuurlijk al heel lang het geval. Maar een voetbalmatch die mag normaal gezien maar een kwartier stil liggen. Anders moeten de spelers volledig opnieuw opwarmen. De FIFA verandert voor Amerika dus haar eigen regels. Er zal zondag wellicht een pauze van een half uur zijn. Mijn vraag is nu, hebben wij daar nood aan? Aan Shakira, Madonna en Justin Bieber? Allee, ik zou nu zeggen, mochten ze Fontaine's DC, Foo Fighters en Queens of the Stone Age draaien? Allee, of laten spelen? Dat zou toch toffer zijn? Nee, ik stel maar voor, hè.

0: Zo schoon, Train Dreams van Nick Cave. Er zijn trouwens nog Willys die hun twijfels hebben bij die line-up van de halftime show tijdens het WK voetbal. Ik heb nu net wel even gezien dat er naast Shakira, Madonna en Justin Bieber nog een band gaat spelen tijdens die show. Eentje waarvoor je denk ik wel gaat kijken. Ik ben bijna zeker van wel. Ze hebben, hou je vast, de Koreaanse boysband BTS gevraagd. Daarvoor gaan wij toch kijken. Het had Beyoncé kunnen zijn, het had Taylor Swift kunnen zijn, Billie Eilish, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, AC/DC, whatever. BTS.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Live music matters. De zomer van Willy.

Encore, de extra festivaldag van Rockherk. Daar mag hij met Monza het voorprogramma spelen van Pommelien Thijs. Het zal een ervaring zijn. En zondag dan staat hij ook op Knijstival met deze band. Dit is Noordkaap met

0: is Roeland zich een conversatie tussen Stijn Meures en Pommelien Thijssen op Rockherk Encore aan het inbeelden. Hij denkt dat Stijn die teksten niet zo goed gaat vinden. Maar dat is in het Nederlands. Dat is toch lef hebben om in het Nederlands nog iets te doen de dag van vandaag. En dan Rock Werchter en Pukkelpop en andere festivals plat te spelen. Ik heb daar wel respect voor. Zometeen de Raconteurs. En daarna neem ik je eens mee naar de zomer van 1991. Want net op de dag dat Pukkelpop de namen voor de donderdag bekend maakt, gaan wij eens terug naar de Pukkelpop van 1991.
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
2: Dit is de zomer van Willy.

0: Jack White en zijn Raconteurs met Now That You're Gone.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Elke dag dan keren we terug naar een andere zomer. Vandaag is dat die van 1991. In de zomer van 1991 werd er een 5000 jaar oud lichaam ontdekt in de Alpen. Utzi, de ijsman, die werd perfect bewaard. En ze konden zelfs terugvinden wat hij zijn laatste avond had gegeten. In diezelfde zomer, op 6 augustus, lanceerde Tim Berners-Lee het wereldwijde web. Vanaf dan kon ook het grote publiek het internet gebruiken. Maar het hoogtepunt van de zomer van 1991. Toch voor veel Willys vindt 19 dagen later plaats op de weide van Pukkepop. Want Nirvana opent daar de festivaldag om 11 uur 's ochtends. Nog nooit was er al zo vroeg op de dag zoveel lawaai. Enkele weken voor Nevermind uitkwam en Smells Like Teen Spirit Nirvana wereldberoemd maakte, speelden ze dus al in Kiewit. Kurt Cobain die stond daar naar verluid nogal met een beetje kleine oogjes. Ze moesten dus last minute een andere band vervangen. En de avond daarvoor hadden ze al wel iets gedronken en zo. Het werd een vroege loeiharde set die de hele bij wakker schudde. Veel mensen zeggen ook, die was eigenlijk nogal rommelig. Zo heel goed was dat niet. Maar de nummers die ze daar speelden zijn dat wel. Die set op Pukkepop in 1991, die begon zo. Dit is Nirvana met Polly.
1: Willy.

vrolijk op deze woensdag 15 juli. Pour moi van Plastic Bertrand. Intussen wordt er nog volop gebrainstormd over alle kansen die er liggen nu. Stijn Beuris met Monza en Bommelien Thijs op hetzelfde festival staan, want morgen dan staan die allebei op Rock Herk Encore. En Céline die zegt, ja, misschien moet Bommelien van Godlos meezingen. Hè? Dan heeft Stijn Beuris ineens een heel nieuw jong publiek. Zou toch een perfecte kans zijn? Ik ga het hem sturen. Ik ga een berichtje sturen. Stand up straight at the foot of your love. Lift my

0: Nothing but Thieves en Evolution. Ik hou je nog gezelschap tot 6 uur. Ik heb zo meteen nog Stone, Paolo Nutini. En we gaan samen ons glas heffen tijdens onze Aperitief Nationaal.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd, ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum viel er een auto stil op de linkerrijstrook. Daarna zijn er een vijftal andere auto's op ingereden. Ook 2 vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de 2 terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water uit te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Philip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Annelies Orrie.

van People van Pulp. Collega Emiel die zag Pulp vorige week op het Mad Cool Festival in Madrid. En hij zit nu tegen iedereen die het wil horen te zeggen. Als je de kans hebt, ga Pulp eens kijken. Die zijn keigoed live. Ik heb je nog nooit live gezien, dus dankjewel voor de tip, Emiel. Zometeen krijg je nog Black Sabbath na Stone en Atom.

Black Sabbath en Paranoid. Onze kettingrocker die mag dan wel 2 maanden in onderhoud zijn. Af en toe link ik toch nog eens graag 2 platen aan elkaar. Run, Run, Run van de Libertines. Dat past bijvoorbeeld perfect na

0: Run, run, run van de Libertines. Nu vrijdag staan ze ook op Rockherk. 10 uur, dat ga ik halen. Tot 6 uur vind je mij in M. Dus Dress Like Boys, dat gaat net niet lukken. Sans wordt nipt, Sylvie Crush komt in orde. En de Libertines dus ook. Zometeen The Who en Eagles of Death Metal na elkaar.
1: De Vos.
2: Ja, Limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Limmes. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Dit is de zomer
8: van Billy.
7: Live Music Matters.

0: My Generation van The Who. Het moment is aangebroken.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Het moment waarop we vieren dat er weer een werkdag vlot is afgehandeld. Of een vakantiedag goed gespendeerd. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Elke dag rond 5:30. Dan trekken we samen een fles open. Van wat? Dat mag je zelf kiezen. Bij mij is het spuitwater vandaag. Het is even goed geweest met de echte aperitiefjes. Maar dan klinken we op een mooie dag en op een mooie avond die nog moet komen. En dat doen we ook met een bijpassende plaat. Dus hef je glas en dans met mij mee op Jungle.
1: Aperitief Nationaal.

Come Out and Play van The Offspring. Een paar jaar geleden was de bassist van deze band nog onze stagiair hier bij Willy. Nu mogen we naar hem gaan kijken op een van de podia op Pukkelpop. Want Ila speelt daar op zondag 23 augustus. Zo trots op onze Sam.

0: Morgen ook weer jong talent op ons terras in M. Leuven. Je kunt daar zeker naar komen kijken. En ik ga Jen, die morgen komt spelen, straks ook nog eens dragen. Maar eerst de scene.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

burgers met patatjes en rozemarijn. Dat staat daar op menu. Koen, laat iets over. Ik vertrek hier om 6:00. Morgen om 4:15, dan kun je de volgende fantastische dame aan het werk zien op ons terras in Leuven. Daarna rijdt ze door naar Rock Herk Encore, want ze moet gitaar gaan spelen bij Ene Pommelien Thijs. Maar bij ons staat ze als zichzelf. Ze is een ex-belofte. Dit is Jen met Wild Child.

Irish Blood, English Heart van Morrissey. En ik heb het beste voor het laatste gehouden vandaag. Veel mensen denken, nu gaat ze Weezer draaien. Ik ben gegaan voor Lula Young. Ik zie je morgen heel graag vanaf 11 uur in Leuven. Dit is Wish You Were Dead.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
3: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
2: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
4: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
2: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhaagje, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
5: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
6: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
2: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
5: C-c-bo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
9: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Heisa in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre in de uitslag teruggezet. Zo'n half uur later kwam de jury op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
3: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is dat hij ook de oorzaak is. En het is Jasper Philipsen en hij heeft zijn reputatie en al wat je wilt, maar dit keer was hij niet de oorzaak.
2: Tenor Søren Werenskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km per uur. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Bij de zware kettingbotsingen op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
4: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek, dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
2: De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
5: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektriciteit. Voertuigen dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
2: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de beter hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten van het land. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden. Music matters.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Music matters. Yeah. Really.

0: succes.
1: Pompi.
0: Nu vrijdag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Really? Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
2: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is intussen onder controle. En over een uur begint de 2e halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40. Op dit WK gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
2: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden. Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
3: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het... Volume gaat blijven stijgen.
2: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat melden Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al een klacht ingediend voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
2: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Joort Lies de Bond van het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
2: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
4: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
2: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Jort Lies de Bond van het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
2: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
4: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
2: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij dan zijn ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.